0: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
1: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
2: Aangename kennis, Thomas.
3: Aangename kennis. Is alles reg?
2: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
0: Groete van Tant Markie is opgevoer.

de mensen er een glas bloed. Net nog een statistiek, waar ons dagelijks moest begroet. Binnenkant blik van liefde, hij leven aan een manse vrouw. De kop in

Cornelie Rijkman bij Landerne. Harreman in Squatterkamp. Druffel, caviar en kreef. Duwer, minipap en stamp. Lefties is gesoken woke. Rechts is verlangen apartheid. Hoe hartland geboorte

Sjoe, ons gaan daarom nou hier oor 'n paar dekades. Hierdie is die Alessi Brothers, ook bekend as Alessi, Amerikaanse pop-rock sanger, liedjie-skrywer duo. Hulle het daar in die 1977s van hulle self laat hoor en het ons nou vanoggend geluister na All For A Reason en voor dit Keith Urban, wat nog steeds volstoom aan die gang is met Polaroid. Oeh, die musiek gaan nie op en ons vier lekker fees hier. Hierdie een het geen bekendstelling nodig. Ek en jy ken hom en dis hoe ons vandag vlieg op die vlerke van jou liefde.

0: is inderdaad Hemel op Tafelberge Darren.
1: Hou ape regtig so baie van piesangs? Luister maandag aand 11 Mei om 20:07 na Opskit en vind uit.

0: Is This Love, Alison Moyet, op haar dag ook deel van Yazoo, as ek nou reg kan onthou. Wat een vat ons voor en toe? 45889, dit is die SMS nommer, R50 per boodskap, die een wat die meeste stemme kry. Dis die een wat ons voor en toe vat, wat morgen weer sal deelneem. So is het Kenny Loggins, of is het Alison Moyet? 45889.
1: Maandagaande was nog altyd oor muziek op RSG. Sy ken jy die beste van absoluut enig iets om 8:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my daai straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
1: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Derik. Moet dit nie misloop nie.

Welkom terug by die beste van, saam met my Etienne Ludik. Twee sissies, Rebecca en Megan Lavelle, Lark and Poe, Mockingbird van Blood Harmony af. Dit al en Nickelback, so it must be nice.

Kinder Conquer van O, Fleetwood Mac, Likkie, die Likkie's naam is Oh Well, hierdie weergawe Slash en Chris Stapleton, is 2 jaar gelede opgeneem vir die album Orgy of the Damned. Chris Stapleton's rou stem, vul nogal Slash, kenmerkende kitaarspel nogal perfect aan daarsom. Het beste van op een maandag gaan, Pantera, ek gaan ons terug na 1990 toe, klomp Pantera ondersteuners, waar ek op school was destijds, en ja, vooral met die album Cowboys from Hell. Cemetery Gates was nie net op die album gewees nie, hy was ook deel van die klankbaan gewees van Demon Knight, Pantera, Cemetery Gates. Gaan nou harder gaan, net dan na Slayer met Skeletons of Society.

Bietjie Slayer, Skeletons of Society. Ek het destijds hierdie liedjie vir die eerste keer gehoor op Barney Simon se program, toe ek nog op hoërskool was, en toe bietjie gaan kyk wat alles op Seasons in the Abyss was. Ondersteuner van Slayer gewees destijds. Pantera, Cemetery Gates uit 1990, uit selfde jaar as Slayer se Skeletons of Society vrygestel. Goeie jaar vir metal muziek gewees in die tyd. Beste van op een maandag aand, 1998, so 8 jaar nadat Pantera en Slayer hulle muziek vrygestel het, was daar een opleving gewees in Suid-Afrikaanse rockmuziek en Squeal was in die voorpunt daarvan gewees, vooral toe hulle die album Man and Woman vrygestel het, een van Suid-Afrikaanse bekendste alternatieve rockgroepe uit die laat 90's uit. Long Peg sal altyd vir my een van hulle bestes bly.

Hiso van Kraaifontein. Man Etienne kan je alsjeblieft mij voor penis op het spoor van Douwe spelen. Alsjeblieft Etienne van Bijbe, dear man. Bijbe, dank je wel. Finans.

Ian, kan jij groet alsjeblieft voor mijn speel Afterlife van Evanescence? Ik geniet jouw programma verschrikkelijk elke maandagavond en ik hoop jij en die luisteraars het een lekker avond verder.

So big John Barry for your Dances with Wolves. Bette Midler now, From a Distance. Peter White, Don't Want to Be a Fool. And Josh Kempen met Promises op RSG. Nog Michael Jackson, ook op pad voor jou. Scarlett Johansson, samen Joshua Belwick, wat op je wacht.

Josh Kempenmid promises Peter White don't want to be a Fulham Bet Midler from a distance. Opchill. Michael Jackson, een van sy heel eerste groot treffers, toe hy nog 'n kind was, was Ben gewees. Scarlett Johansson, saam met Joshua Bell, net daarna met Before My Time.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is die eerste donderdag van 'n splinter nuwe maand. Dit is Mei. En dis ook tyd vir groeipyne saam met my, Anthea Fredericks.

Dit dan Michelle Gurevich, voorheen bekend as China Woman, met haar kenmerkende laas stem en nostalgiese aanslag. Volgende beweeg ons na die dramatiese klanke van Senaterra met Ariel e Calibano.

0: Crucify, een van Tori Amos se grootste treffers van haar debuutalbum Little Earthquakes. Nou van introspeksie na pure sielsmusiek. Jy kan nou luister na Nina Simone met die tydlose snit Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel.